90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. Yeah.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen, en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Ha ha ha.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16... en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

105FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16... en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio.
3: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Nauseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
2: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AEN Radio. De stem van jouw regio.
1: AEN Radio.
0: AEN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
8: Goud, zilver en briljant. Juwelen Mieke de Leu. zoek naar een mooi nieuw sieraad of horloge? Kom dan eens langs bij juwelier Mieke Sieraderie. In een ongedwongen sfeer gaan we samen op zoek naar een prachtig sieraad dat bij u past. Juwelier Mieke Sieraderie.
9: Juwelier Mieke Sieraderie.
8: In Doornspijk. Dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
10: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
11: Zo trots in weer en wind, molende duif, wat ben je mooi.
12: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif in het onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen en meld.

En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

Op zijn frons of plaatjes kijken. Ja, dat is een ander liedje, hoor. Maar dit was Pour un flirt van Michel Delpech. En daarvoor hadden we ook nog de knuffelplaat voor vandaag. My ID of Heaven. Ja, en daar hebben we nog wat nader informatie over. Tenminste, voor die mensen die denken, ik wil wel eens weten wie dat zingt. Nou, ik kan het je vertellen, dat is Live Nash. Die brengt met My ID of Heaven een sfeervolle en dromerige poptrack. Haar, want het is een haar, herkenbare zachte stem geeft het nummer een intieme en warme klank. De melodie ontvouwt zich rustig en blijft op een prettige manier hangen. Productie klinkt licht en verfijnd met veel ruimte voor sfeer en emotie. Het nummer neemt je even mee weg van de drukte van alle dag. Een knuffelplaat voor een rustig en ontspannen moment. Nogmaals, My ID of Heaven wordt gezongen door Live Nash. En meer daarover vanmiddag natuurlijk bij Good Music Time met collega Van der Belt. Ja, nou, die zal daar alles over vertellen. Wat hebben we aan de filemeldingen? Nou, we hoorden het zojuist ook al in het nieuws. Op de A1 Apeldoorn richting Arnhem. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. Dan iets dichterbij de A28 Zwolle richting Amersfoort. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde. En al eerder vanochtend stilstaand verkeer door een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. Dan kijken we nog even naar de A50. Nou ja, A50 vanuit Brabant richting deze kant op. Dat is niet zo belangrijk, daar zullen we geen luisteraars hebben. Maar Apeldoorn richting Arnhem, als je die kant op gaat. 6,9 kilometer stilstaand verkeer tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Dat dus wat betreft de files, langzaam rijden en stilstaand verkeer. Je merkt het vanzelf. Dan vast een vooruitblik op het weer van vandaag. Vandaag Prinsjesdag, begint op veel plaatsen grijs met lokaal wat lichte regen. Maar in de loop van de ochtend breekt vanuit het zuiden de zon steeds vaker door. Fijn dat je luistert. Dit is de Veluwe, start op Nunspeet FM. Hou hem aan.

Peter Waaldrecht en ik hou van jou. De kranten van vandaag, de voorpagina van de Telegraaf. Wat staat daarop? Hup, Hamas mag. Dat heeft te maken met een spandoek. En de activisten met dat spandoek die worden niet vervolgd. Ja, sport, schaatsen, Leerdam slaat een seizoen over. Jutta Leerdams is bezig met de voorbereidingen voor de uitbreiding van het gezin. Met Jake Paul, haar verloofde. En even een jaartje kalm aan. Dan vandaag Prinsjesdag. Ja, generalen voor de Koninklijke Tour gisteren in Den Haag graag kabaal maken. Zo luidde het verzoek aan schoolkinderen, militairen en de fanfarebrede wapens. Gisteren op het strand van Scheveningen, waar leden van het cavalerie-ere-escorte oefenen voor Prinsjesdag. Bedoeling is om, zoals ieder jaar, de paarden die worden ingezet voor de rijtour door Den Haag te laten wennen aan roerige omstandigheden met

Aanvankelijk lag de deadline voor inschrijving op vandaag, maar Nederland krijgt uitstel van de organisatie. Nou ja, we hebben het al eerder gemeld. En zoals inmiddels bekend, Avro Tros die doet niet meer mee. Omroep Zwart die wou ook wel, maar die wou alleen maar een gekleurde zanger of zangeres of groep. Nou, dat was ook weer niet goed. En toen zegt John de Mol als redder in de nood: ik wil het wel doen, alleen daar is nog niet weer over gepraat. Nou, zal deze week dan waarschijnlijk gebeuren. Een schilderij van 11,4 miljoen euro, de duurste Hendrik Avekamp ooit, komt naar Nederland. Eerst in Kampen, waar de kunstenaar woonde. Ook de Stentor, aandacht voor Prinsjesdag. Iedereen wordt toch blij van bloemen. Want de bloemensector kijkt met gemengde gevoelens naar de troonrede. Volgens uitgelekte plannen gaat de BTW op snijbloemen van 9% naar 21%. Jammer, vindt bloemist Joachim Hutten uit Deventer. Nou, de troonrede van de koning klinkt vandaag anders dan anders. Eén minister moet deze dag live missen. En Alissa en moeder Ineke mogen de rede bijwonen. En dat is een gelukje. Dan kijken we maar even naar de treinstoring, waar het gisteren en ook vannacht en vanmorgen over ging. Want het treinverkeer in een deel van Nederland is vanochtend verstoord. Dat komt door een sectiestoring op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland, zo meldt ProRail. En het is nog niet bekend hoe lang de storing duurt. De storing ontstond vanmorgen rond 5:30 en zorgt voor veel hinder voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, uitval van treinen en extra reistijd, aldus de spoorwegbeheerder. Ook zijn meerdere overwegen door de storing getroffen, wat weer invloed kan hebben op het wegverkeer. In de reisplanner van de NS kleurt een groot deel van de kaart vanochtend rood. Op veel plekken in het midden, oosten en noorden van het land rijden minder of, nog erger, helemaal geen treinen. De NS en ook ProRail adviseren reizigers om voor vertrek de reisplanner goed te raadplegen, maar bij sommige gebruikers werkt die functie niet. Dat komt waarschijnlijk omdat deze overbelast is, aldus een woordvoerder van de NS. Door de vele verstoringen krijgt de planner namelijk veel verzoeken. Nou, wat is dan een sectiestoring? Kunnen we ook nog wel even vertellen. Bij een sectiestoring ziet het computersysteem een stuk spoor aan als bezet, terwijl er helemaal geen trein staat. Daardoor springen seinen vanwege de veiligheid op rood en moeten treinen stoppen of langzamer rijden. ProRail is nu op zoek naar de oorzaak van de storing en het is nog niet bekend wanneer deze is verholpen.

Creedence Clearwater Revival en Lodi als onderdeel van de gezellige muziekmix hier op deze dinsdag, de 15e september. Fijn dat je luistert naar Nunspeet. Ja, Erbe Wennemars, hij vreesde even voor zijn leven na een beroerte. Je gaat toch denken, aldus Erben, was dit het dan? Maar werd er gisteravond ook gevoetbald in de keukenkampioendivisie en jong Ajax-trainer Carlos Garcia was niet te spreken over het optreden van zijn spelers in het keukenkampioendivisie-duel met jong FC Utrecht. De Amsterdamse belofte gingen gisteravond met maar liefst 6-1 onderuit tegen jong FC Utrecht. En de grote jongens van Ajax die mogen vanavond voetballen, het inhaalduel tegen Willem II in de Johan Cruijff Arena.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden nauwelijks treinen door een grote storing in het systeem dat aangeeft of treinen veilig over het spoor kunnen gaan. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De man van 51 die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits komt verder op gang. Het is behoorlijk druk op de weg. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen de afrit Hoenderloo en Stroe 5 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijsoord 11 met een half uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strandnulde 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging door de drukte op de A12. En 305 van Dronten naar Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 4 kilometer file. En daar is de vertraging iets meer dan 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

Middle of the Road en of het daar in Sacramento echt zo mooi is als dat de mensen van de Middle of the Road zingen, ik weet het niet, ik ben er nooit geweest. Toch maar even nog over het treinongeluk van gisteren, daar bij Ermelo, want er staat boven treinrandtruck op overgang. Een enorme ravage. Gestremde treinen en reizigers die moesten worden geëvacueerd. Dat was het resultaat van een ongeluk op een bewaakte spoorwegovergang in Ermelo gisterochtend. Een sprinter die ramde daar een truck met oplegger, alleen de chauffeur van de vrachtwagen die raakte gewond. De truck, geladen met betonnen prefabwanden, kwam rond 22:00 stil te staan op de overgang op de Horsterweg. De chauffeur zou nog gas hebben kunnen geven om zijn cabine te redden. De klap was desondanks fors. De complete overweginstallatie werd uit de grond gerukt en brokstukken lagen overal verspreid. Volgens reizigers in de trein reed deze net weg van het station richting Zwolle, waardoor de snelheid op het moment van de botsing laag was. Je merkte wel een botsing, maar de klap was niet heel hard. Aldus Niels. Hij komt uit Spult en hij is student op Windesheim in Zwolle. En hij zat in die trein. Dan ook nog een vliegtuigongelukje, want alle drie de omgekomen inzittenden van het vliegtuigje dat gisteren is neergestort in Duitsland zijn Nederlanders. Het toestel vertrok vanaf de vliegschool Hilversum en stortte net over de Duitse grens neer. De drie omgekomen personen waren de enige inzittenden.

Ja, het is alweer een tijdje geleden dat Pierre van Dam dit zong. Dat bruine café. Ja, we zitten wat betreft de berichtgeving wel in de ongelukken, maar even de kiezen op elkaar. En dan hebben we straks ook nog wel positief nieuws. Waarschijnlijk, tenminste, daar ga ik wel vanuit. Want nog altijd is een flink deel van de slachtoffers van het grote busongeluk in Zwitserland niet terug in Nederland. 10 lagen er zondagavond nog in Zwitserse ziekenhuizen en de repatriëring van de Nederlanders is een enorme operatie. Dat zegt woordvoerder Angela Loyer van Eurocross. Sinds de bus afgelopen donderdag crashte bij het plaatsje Soes, heeft de alarmcentrale 2 medewerkers te plaatsen. Een veel groter team is vanuit het hoofdkantoor in Leiden aan het werk. In totaal maakten 49 Nederlanders deel uit van het reisgezelschap en 45 van hen zaten in de bus toen het misging en 5 reizigers kwamen om het leven. Dan snelheidscontrole, want na meerdere klachten over hardrijders in Kamperzeedijk-Oost ging de politie afgelopen zondag controleren. En wat bleek, het verkeer ging inderdaad massaal over de schreef. Een 1/5 van de 1136 passanten werd geflitst en kreeg een bekeuring. Om precies te zijn ging het om 244 boetes. En die werden uitgedeeld tussen 8:30 ochtends en 4:00 middags. En de politie zegt hier vaker te gaan controleren. Van F-16 tot politiehond. Wat is er allemaal te zien op het Nationaal 112-event in Vaassen? Want een F-16, een traumahelikopter en blaffende politiehonden. Tijdens het Nationale 112-event in Vaassen veranderen komend weekend de weilanden bij Vaassen in 1 groot terrein vol hulpdiensten. Luister, politie, brandweer, ambulance, leger, ProRail, traumaheli, speciale teams. Vanuit allerlei hoeken van het land komen aanstaande zaterdag mensen naar Vaassen. Zo'n 4 tot 450 vrijwilligers en professionals komen laten zien wat ze het beste kunnen hulp verlenen. Met demonstraties kunnen bezoekers zien wat zij doen bij incidenten en rampen. En er komt veel meer bij kijken dan de politie, brandweer en ambulance. Aldus Marja Lelieveld en zij is van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

The King of Pop, oftewel Elvis Presley. And it's now or never. En nog zo'n andere King of Pop. Straks natuurlijk iets na 8:30... als we de gebruikelijke Roy Orbison plaat gaan draaien. Terug toch nog maar even naar gisteravond. Het verhaal van Erben Wennemars. Want die heeft gisteravond bij Eva uitgebreid teruggeblikt op zijn herseninfarct afgelopen mei. De oud-schaatser voelde zich gevangen in zijn eigen lichaam, terwijl hij eerder dacht, hou je vast, onsterfelijk te zijn. Wennemars die merkte bij een telefoontje tijdens het klussen in zijn nieuwe huis dat hij niet goed uit zijn woorden kwam. Ik had de woorden wel in mijn hoofd, maar ik kon ze niet produceren, zo zei hij gisteravond. De 50-jarige Wennemars ging erger stotteren dan normaal. Het voelde anders dan normaal. Ik ken mijn lichaam, zo zei de voormalig schaatsanalist, die vervolgens snel naar de huisarts fietste. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat Wennemars een herseninfarct had, maar hij kon niet goed met de doktoren communiceren. Er werd ook gevraagd of ik gereanimeerd wilde worden. Ik dacht, wacht even, in welke film zit ik? Ik was een beetje boos omdat ik niet kon communiceren. Wennemars had niet verwacht dat hij op zo'n jonge leeftijd deze medische klachten zou krijgen. Ik dacht altijd, ja, nogmaals een keer, dat ik onsterfelijk was. Ik dacht, ik word gewoon 100 jaar, ik ben gezond en fit. Tijdens de rit met de ambulance blikte Wennemars in gedachten terug op zijn leven. Dan denk je, ik heb een mooi leven gehad. Maar misschien is dit het wel. Tegelijkertijd hoop je dat je toch nog vooruitkomt. De oorzaak van het herseninfarct bij Erben Wennemars was een bloedprop. De doktoren ontdekten een gaatje in zijn hart. Dit gat werd tijdens een operatie succesvol gedicht. Wennemars vond het gek om ineens patiënt te zijn. 2 dagen eerder zat ik nog rustig thuis. Maar dan lig je ineens in het ziekenhuis en lig je aan de hartbewaking. Ik heb ook ongelooflijk veel geluk gehad. Aldus Erben Wennemars.

Linda Kinnaar en 1000 mannen. 3 handlangers van Bolle Jos opgepakt in Ghana. Want de autoriteiten daar in Ghana hebben 3 handlangers aangehouden van de Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers. Ook wel bekend als Bolle Jos. Volgens de Ghanese narcotica-dienst vertegenwoordigden de verdachten Bolle Jos en faciliteerden ze zijn activiteiten. Prinsjesdag vandaag en toch boeren naar de Hofstad. Er gaan toch agrariërs naar Den Haag om te protesteren. In ieder geval vanuit Midden-Drenthe willen groepen boeren op hun trekkers naar de Hofstad rijden met de bedoeling daar tijdens Prinsjesdag vandaag dus hun ongenoegen kenbaar te maken. Vandaag protesteren agrariërs op meerdere plekken in het land tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie Van Essen. Vorige week donderdag was er een trekkerleidersbijeenkomst waarbij de principeafspraak is gemaakt dat alle protesten buiten Den Haag plaatsvinden. Maar niet alle boeren kunnen zich hierin vinden. Een van de ongeveer 100 trekkerleiders laat de Telegraaf weten dat vandaag vanaf het middaguur de nodige brandjes worden gesticht zonder gevaar voor het publiek.

En daar waren ze, Don en Phil, oftewel de gebroeders Everly... oftewel, mag je ook zeggen, de Everly Brothers en Love is Strange. We gaan ruimte maken voor het journaal.

0: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Jacob en Kobe Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
4: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
5: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
6: Agrotuin en dier.
7: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
6: Oh, oh, oh, Agrotuin en dier.
7: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
3: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
2: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
4: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
2: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
5: De ochtendspits is in volle gang. De spits verloopt op zich niet veel drukker dan gebruikelijk. Maar op sommige plaatsen is er toch wat extra vertraging door ongelukken. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen de afrit Hoenderloo en Stroe 7 kilometer met een half uur oponthoud. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. A12 Duitse grens Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Ook daar zijn de rijstroken weer open. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde. 6 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar dik 10 minuten. En 50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de N344 van Apeldoorn naar Voorthuizen. Tussen Uddel en Kootwijk 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
0: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
6: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
7: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken. In alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in Het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
8: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
9: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
10: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
11: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
12: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Yes. If I had a hammer and daarvoor de knuffelplaat voor vandaag. De gospelknuffelplaat zoals altijd op de dinsdag. En verantwoordelijk voor die gospelknuffelplaat is de jonge dame Lijf Nash met My ID of Heaven. En meer daarover vanmiddag natuurlijk bij Good Music Time tussen 5 en 6. Zoals gebruikelijk op de dinsdagmiddag met Joost van de Mel. Die zal daar alles over vertellen, want die weet er alles over. Die Lijf Nash. Nou, zij wordt vandaag geknuffeld. Het is inmiddels 14 na 8. Van harte welkom bij het tweede uur van de Veluwe Start Op. Aantal vaste dingetjes, natuurlijk zo dadelijk de Hollandse klompplaat. De verjaardagshoroscoop komt langs en die verjaardagshoroscoop wordt gekoppeld aan een muzikale felicitatie voor Harma Hokke. Zij is vandaag jarig en ze wordt gefeliciteerd door Herman Pap. Dus bij deze dan weet ze dat alvast. Natuurlijk straks de hoofdpunten van het nieuws van vanochtend en meteen gevolgd door de Roy Orbison plaat. En gisteren zat hij niet in het systeem, maar Bernadette heeft hem, nou ja, laten we maar zo zeggen, gedigitaliseerd. Zoals dat volgens haar heet. En we kunnen hem straks draaien. Dus de fan van Roy Orbison die daarom verzocht. So Young komt straks dus naar de hoofdpunten van het nieuws. Nou, het weerbericht komt ook langs. En we kijken ook nog naar de website van RTV Nunspeet. En ook de website van de VRMG. We zien onder andere nieuws over een houten standbeeld in het Harderwijkerbos. Het ligt in stukken, maar het is niet gedaan door Van Dalen. Nou, straks meer daarover. Maar eerst maar die Hollandse klompplaat. En we hebben vandaag gekozen voor Quintus en de Grote Race.
1: Hollands, herkenbaar.

0: Heb je hem herkend? Oh, misschien ook wel niet. Frans Krassenburg. Hij zong over Golden Earrings en daarvoor dus de Hollandse klompplaat voor vandaag, Quintus en de grote race.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: En dat is de verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag op deze dinsdag de 15e september jarig zijn. En een van de jarigen is Harma Hokke. En die wordt gefeliciteerd zo dadelijk muzikaal met een plaatje. En zo dadelijk gaan we voor Harma draaien Redbone met Fado. Maar eerst de verjaardagshoroscoop. Als aards nuchter type wil je weten waar je aan toe bent. Huis en haard moeten veilig zijn in conflict.

Redbone en Fedo Fedo als muzikale felicitatie. Dus zoals ik net al vertelde, het plaatje werd gedraaid speciaal voor Harma Hokke. Vandaag is ze jarig en ze werd muzikaal gefeliciteerd door Herman Pap. Hij belde al vroeg vanochtend. En natuurlijk Harma ook namens ons hier vanuit studio van RTV Nunspeet. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag. Dan het verhaaltje wat staat op de website van RTV Nunspeet over dat grote houten hoofd op de speelweide aan de Watertorenweg in Harderwijk. Want ja, dat staat niet meer overeind. Het beeld ligt in verschillende stukken tussen de houtsnippers. Vandalen waren trouwens niet de oorzaak. De gemeente Harderwijk liet het beeld aanpakken omdat het niet meer veilig was. De kop was verrot, instabiel en niet meer te herstellen. Michael Zoutendijk ontdekte de resten tijdens een boswandeling. Hij had geen medewerkers, hekken of werkzaamheden gezien en wie het hoofd had aangepakt en wanneer dat was gebeurd, wist hij niet. Het verraste hem dat het beeld er zo bij lag. Ook op sociale media riep de situatie vragen op. Sommige mensen dachten met één aan vernieling, terwijl anderen vermoeden dat houtrot de oorzaak was. En dat laatste blijkt inderdaad de oorzaak. Gemeente Harderwijk liet het beeld enkele weken geleden aanpakken door een medewerker van onderhoud spelen van het stadsbedrijf. Het is niet verwijderd, maar veilig gemaakt, zo laat de gemeente na vragen van de VRMG weten. Door houtrot en instabiliteit vormde het hoofd een veiligheidsrisico op de speelweide. Behouden of herstellen was volgens de gemeente niet meer mogelijk. Andere onderdelen van het speelterrein zijn tijdens de werkzaamheden niet verwijderd. Zo dadelijk gaan we ruimte maken voor de hoofdpunten van het nieuws van vanochtend. Daarna de gebruikelijke Roy Orbison plaat en dan het laatste gedeelte van De Veluwe staat op. Blijf luisteren naar Nunspeet.

0: NOS Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote treinstoring in Nederland lijkt veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken nu 10 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Harderwijk en Amersfoort. Vathorst 8 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En 303 van Harderwijk naar Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1, 3 kilometer stilstaand verkeer. De extra reistijd is daar bijna een half uur.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

Orbison. Ja, het was eigenlijk een verzoekplaatje. Elke dag komt hij weer langs, Roy Orbison. En dit keer, werd ik getipt door Willem Vlieger. Roy Orbison, fan van het eerste uur. En Willem die vroeg gisteren om So Young als gebruikelijke dagelijkse Roy Orbison plaat. Alleen, wat wil het noodlot? Hij zat niet in het systeem en dat heeft Bernadette gisteren in de loop van de dag gedaan. Dus vandaag dus So Young van Roy Orbison. Kijken nog even naar de website van RTV Nunspeet. En daar is vanaf gisteren een wekelijkse column te lezen. Want vanaf nu krijgt de politiek in Nunspeet wekelijks de ruimte op de website van RTV Nunspeet. Iedere week klimt een andere politieke partij in de pen voor een column over actuele onderwerpen. De partijen schrijven zelf en de lezer vormt zijn eigen mening. Iedere week een nieuw geluid uit de Nunspeetse politiek. Nou, deze week een column van Sander Klucht. Hij is van de VVD hier in Nunspeet. En Sander heeft dus de column voor deze week geschreven: het verschil tussen beeldvorming en werkelijkheid. In mijn werk als filmmaker weet ik hoe montage een verhaal creëert. Laat iemand naar links kijken en plaats daarachter een shot van een wegrijdende auto. De kijker concludeert vanzelf dat die persoon naar de auto kijkt. Toch kunnen de beide beelden los van elkaar zijn opgenomen. De betekenis ontstaat door de montage. Ook in de politiek wordt heel wat gemonteerd. Een voorbeeldje. Nieuw Feitenhof wordt een wijk met honderden woningen. In verkiezingsprogramma's werd het een van de belangrijkste woningbouwlocaties genoemd, waarbij vooral de jeugd uitzicht op een woning werd geboden. Er zou stevig worden ingezet op versnelling en de beschikbare ambtelijke capaciteit zou vooral worden gebruikt voor grote projecten zoals Nieuw Feitenhof. Zo ontstaat bij woningzoekenden een logisch beeld. Na de verkiezingen komt extra vaart achter de definitieve woningbouw, waardoor de lange wachttijden afnemen. Toch? Met een heel groot vraagteken? Nou, na de verkiezingen klinkt het anders. In het coalitieakkoord wordt alleen bij het Hul Noord nog gesproken over stevige versnelling. Over Nieuw Feitenhof staat slechts: de planvorming wordt voortgezet. Van versnellen naar verdere plannen, dat is een wezenlijk andere boodschap. Ook de werkelijkheid schuurt met het verkiezingsbeeld. De gemeente bezit namelijk nog niet alle gronden. Onderzoeken en procedures zijn nog niet afgerond en de financiële dekking is niet rond. De vaste projectleider en verschillende betrokken ambtenaren, hou je vast, die zijn vertrokken. Nu wordt iemand van buiten ingehuurd om vertraging te voorkomen, maar dat is iets anders dan versnellen. Ondertussen wordt gesproken over 40 tot 60 tijdelijke woningen in het voormalige Shimano-kantoor. Daarvoor moet wel eerst een marktpartij worden gevonden die de investering en het financiële risico wil dragen. En of dat lukt en onder welke voorwaarden, dat moet nog blijken. Laat hierover geen misverstand bestaan. De VVD Nunspeet is voor tijdelijke woonoplossingen en in ons verkiezingsprogramma pleiten wij voor tijdelijke, betaalbare prefab woningen, zodat jongeren en starters sneller een eigen plek kunnen vinden. Juist omdat grote woningbouwprojecten vaak veel meer tijd kosten dan vooraf wordt voorgespiegeld. Tijdelijke huisvesting is echter niet hetzelfde als de definitieve nieuwbouw, waarmee verwachtingen zijn gewekt. Als het Shimano-kantoor 10 tot 15 jaar voor bewoning wordt gebruikt, kan daar gedurende die periode geen definitieve nieuwbouw plaatsvinden. Bestuurders die voor de verkiezingen al wethouder waren, kenden of behoorden de vele haken en ogen te kennen. Van hem mocht zeker worden verwacht dat zij het beeld zouden nuanceren in plaats van versterken. Misschien was geen losse zin feitelijk onjuist. Politieke eerlijkheid gaat ook over het verhaal dat met al die zinnen wordt gemonteerd. Mooi praterij of een eerlijk beeld? De VVD Nunspeet kiest voor het laatste. En zoals ik bij het begin van de column al zei, het is niet geschreven door de redactie van RTV Nunspeet. Nee, het is een wekelijkse column waarbij de politiek in Nunspeet wekelijks de ruimte krijgt op de website van RTV Nunspeet. De partijen schrijven zelf en de lezer vormt zijn eigen mening. Iedere week een nieuw geluid uit de Nunspeetse politiek. En deze week dus de politieke column geschreven door Sander Klucht. En misschien heeft jouw Geurtse daar ook wel bij geholpen.

It hurts to be in love. En daarvoor hadden we ook nog Henk Bernhard. En ik weet niet of hij over zichzelf zong of over een ander, maar ik lach als een clown. En dat is het weerbericht voor deze dinsdag, de 15e september. Het kwik kan oplopen tot zo'n 28 graden. Vandaag, Prinsjesdag, begint op veel plaatsen grijs met lokaal wat lichte regen. In de loop van deze dinsdagochtend breekt vanuit het zuiden de zon steeds vaker door. Het wordt warm met zo'n 25 tot plaatselijk 28 graden in het binnenland. En aan zee, daar blijft het wat koeler. Vanavond neemt vanuit het westen de kans op enkele buien weer toe. Mogelijk met onweer. Morgen, woensdag, is het wisselvallig met zon, wolken en enkele buien. Temperatuur daalt naar zo'n 18 à 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met zonnige perioden, maar ook regen of buien. Donderdag waait het stevig en is het minder warm.

Inderdaad, een van de gebroeders Gip en One Million Years. Kijken nog even naar de agenda van RTV Nunspeet en we zien daar een verhaal over de Nieuwenspeete dialect pubquiz. Want de werkgroep Streektaal van de Heemkundige Vereniging Nieuwenspeete duidt het weer. Ze organiseren een uitdagende dialect pubquiz in het Nunspeetse dialect. Laat zien of je de slimste van daar bent en neem je vrienden, familie of buren gerust mee. Wat gaat er allemaal gebeuren? Verschillende rondes met vragen over ons dialect, over Nunspeet en van alles wat je maar bedenken kunt. Alles mooi in ons eigen Nunspeetse dialect. Gezelligheid, lachen, samenwezen en platproten. Wanneer is dat? Nou, dat is op dinsdagavond 27 oktober om 19:30... en de deuren is los vanaf 7 uur. Waar is dat? De plekken? Nou, Café De Viersprong aan de Brinkersweg, de oudste en de gezelligste pub van Nunspeet. En kost het ook wat? Nou, meedoen kost helemaal niks. Consumpties? Ja, die ben voor eigen rekening. Doe je mee? Nou, hoe kan dat? Stel een team samen van minimaal 2 en maximaal 6 platprotes. Let op, we kunnen maximaal 10 teams bergen, dus wees er gauw bij. Vanaf vandaag, 15 september, kun je je team opgeven. En dat kan alleen nog via de e-mail. En die e-mail die moet naar dialectpubquiznunspeet@gmail.com. Geef ons deur. Je naam als aanspreekpunt van het team, de teamnaam en het hoeveel teamleden het team in totaal besteedt. Nou, je kunt het hele verhaal over die dialect Streektaal pubquiz van de Heemkundige Vereniging Nieuwenspeete nog eens noorlezen. De agenda van RTV Nunspeet. De website doorsteed het allemaal op. En nogmaals, die pubquiz is op 27 oktober. En je kunt je vanaf vandaag opgeven. Nogmaals, via de e-mail dialectpubquiznunspeet@gmail.com. Dit was het wat betreft de Veluwe Start-up voor deze dinsdagochtend. Het programma is er weer morgenochtend tussen 7 en 9. En dan komen wij elkaar ook weer tegen. Zo dadelijk, na het journaal van 9 uur is het tijd voor de dinsdagochtendkracht met Henry Slijkhuis. En straks ook nog van 12 tot 2. Natuurlijk het programma Eet U Smakelijk met Gerard Smit. Er staat nog één liedje op de lijst voor vandaag. Oh, en wat voor eentje. Herinneringen aan Rita Hovink. En zij gaat zo dadelijk zingen hier in de Veluwe Start-up Laat Me Alleen. Laat me.

0: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Bij Sluimer en van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
4: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u in huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06 411 34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
5: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienstverlening. Onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
6: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan.
7: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal.
8: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
9: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
10: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
9: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
10: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
11: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De Koninklijke Rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor, met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk, bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. Het weer in het noorden en westen is bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De Koninklijke Rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor, met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
4: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je 1 kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. Het weer in het noorden en westen is bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Getser twee lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer in het Midden-Oosten en Noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Getser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. De invloedrijke republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. Het weer in het noorden en westen eerst bewolkt, in het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n 33 miljard dollar, waarvan ruim 22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Een cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied, en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief

0: Hall in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Van der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk morgen met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. Volgens hem is democratie meer dan de meerderheid die beslist. Hij vraagt om betrokkenheid van iedereen. De koning noemt vrijwilligers en mantelzorgers voorbeelden van mensen die bijdragen aan de samenleving. En ook moet het vertrouwen in de politiek en overheid worden hersteld. Willem-Alexander zei dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. Bij Breukelen stonden meerdere hooibalen in brand, waardoor er veel rook vrij kwam. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De politie onderzoekt nu wie de branden heeft veroorzaakt. Die vallen samen met boerenprotesten die vandaag op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Maar het verband ertussen is nog niet bevestigd. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. Volgens ProRail is er op 27 plekken materiaal op het spoor gelegd, zoals buizen. Daardoor lag het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land urenlang grotendeels stil. Volgens de NS zijn de treinen op de meeste trajecten alweer gaan rijden. Boerenorganisatie Agractie zegt niet te weten wie er achter de treinspoorsabotage zit. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Kesem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Volgens Greenpeace besloegen de vlekken zaterdag al samen zo'n 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie afkomstig van een olietanker die eerder werd beschoten. Ook voor de kust van Oman is een olievlek gezien in een gebied waar veel vogels broeden. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olie en gas. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: één radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. En hij zei ook dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke acties zegt te coördineren. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Qasem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied, en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect voor de doden, terwijl het juist belangrijk is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. De politie begon een zoekactie nadat een man bij de Rijkerswoerdse plassen het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Het signalement van de gevonden persoon komt overeen met dat van Sanders, die in 2011 bekend werd als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Ook zijn familie en vrienden zouden bij de plas aanwezig zijn. De politie heeft de identiteit nog niet officieel bevestigd. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van president Erdogans decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. En treinreizigers krijgen bij uitzondering hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied, en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

Dat ik jou zag, was ik gebroken. Tot je me vond, had ik pijn en verdriet. Tot ik je had, kon ik niet eens meer geloven dat er liefde bestond. Nee, ik kon het niet. Maar voor jou viel ik dieper dan ooit tevoren. Voor jou ging ik verder dan ik ooit had gedaan.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels, omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. En ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. In 2008 en 2029 moet er 200 miljoen euro extra worden bespaard. Maar hoeveel banen verdwijnen en welke overheidsdiensten worden geraakt is nog niet bekend. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra geld voor crisisbestrijding en gaat er naar de AIVD de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. De klimaatdoelen voor 2030 zijn volgens de Raad van State al praktisch niet meer haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma zegt dat ook het doel voor 2040 snel dichterbij komt en de politiek nu duidelijke keuzes moet maken, zodat ook bedrijven zekerheid krijgen over de toekomst. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Volgens de Italiaanse regering zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. De controles werden eind juli ingevoerd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De Italiaanse premier Meloni uitte toen stevige kritiek op Spanje en dat land voerde toen als reactie zelf grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
0: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan en Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozy en Move On.

voormalige helft van de Florida Georgia Line. Dit nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co-Wetzel.

rond deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoorde drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen...

Zack John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: you gonna pass now?
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Premier Rob Jetten heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jetten zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u, inclusief promo.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Ze komt uit New Albany in Indiana. Ze deed al mee met American Idol. Ze heet Kennedy Reed en Love Me Lonely is deze week de Mighty Road Roller.

nieuwkomer Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

snel stijgend in de richting van de top 10. Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, de beste new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds...

Cha-Cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. En there you have him. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen, Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: A1 Radio.
2: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt daar afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Ook mag het plein dat bij het center hoort niet naar hem vernoemd worden. Het democratische congreslid Joyce Beatty had de rechtbank opnieuw verzocht de hernoeming te voorkomen. Vorige maand had het bestuur van de instelling waar Trump deel van uitmaakt besloten dat het centrum als eerbetoon naar Trump vernoemd mocht worden nadat eerder zijn naam van de gevel was gehaald. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner, die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Als Reiner Jr. wordt veroordeeld, kan hij maximaal een levenslange celstraf krijgen. In december vorig jaar werden de regisseur en zijn vrouw dood in hun huis in Los Angeles gevonden. Hun zoon wordt verdacht de moorden te hebben gepleegd. Hij zegt niet schuldig te zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken zijn.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: 13.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Iraanse hackers proberen via sociale media contact te leggen en vertrouwen te kweken. Ze hopen dat er een besmet bestand wordt geopend en vanaf dat moment hebben ze volledige controle over het apparaat. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Fulltimers met een minimumloon die 40 uur per week werken gaan er €17,17 netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
3: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
3: De stem van jouw regio.
2: AE Radio.
6: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
7: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: Nirvana en alle muziekstijlen die daarbij horen. Dat gaat me zo over hebben. We willen het toch allemaal maar eens even vertellen, denk ik, of niet?
1: Ja, dat gaan we wel vertellen. Beetje uitleggen.
0: Ja.
1: Voor de mensen die het spoor bij zijn raken af en toe.
0: Oh, maar dat kan gebeuren.
2: Wij leiden ze op het goede spoor, hè?
1: Ja, zeker.
0: Rob. Ja.
1: We sturen je nooit het bos in.
2: Nee.
1: Tenzij het liedje daar toevallig over gaat.
0: Exact. Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Goed, maar ik ga dus eerst even Leen welkom heet. U
1: hebt
0: het allemaal gehoord. Haro was ook al te horen even. Maar goed, Haro, welkom. En Gerrit vanavond zijn doop.
2: Niet achter de schuiven.
0: Niet achter de schuiven.
2: Nee.
1: Hoe moet het daar dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar ik kan ook met losse handjes, zegt Johan. En Johan, die dus voor de techniek zorgt. En de eerste nummer waar we naar luisterden was Del Watson. En het Nashville Rush. Lekker nummer, vind ik altijd, om te beginnen.
1: Ja, dat was zeker een lekker nummer.
0: Ja.
1: Ik weet niet waar het over ging, maar Nashville Rush, dat klinkt iets medisch-achtig. Dat je een uitslag hebt.
2: Oh. Ja? Zo heb ik het niet geïnterpreteerd.
1: Nee, maar...
2: Joh,
1: dat is gewoon lekker.
2: Je kunt met een heleboel dingen alle kanten uit.
1: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker.
1: Maar het rijmde in ieder geval op cash en daar ging het volgende mee om.
2: Ja.
0: Goed, dan gaan we verder met Haro en dan Brad Paisley.
2: Ja, ik heb weer wat geshopt in het Hoge Noorden.
0: Oh.
2: En daar... Onder andere een cd van Brad Paisley gescoord. This is country music. Dan denk je van ja, en wie kan dat nou beter vertellen? Of althans, een van de goeie die dat kan vertellen. This is country.

this is country music. He stopped loving her today.

0: heel zachtjes spelend. Dat hoor je bij Brad Paisley niet zo heel vaak.
1: Nee, hè? Maar...
0: Maar hij begon het nummer ook heel mooi.
1: Ja.
0: Op de wijze van een Spaans, Zuid-Amerikaans gitarist.
1: Ja.
0: Op de akoestische gitaar. En dat klonk toch heel aardig. En toch werd het This is Country Music.
1: Ja. Nou.
2: Dat is heerlijk.
1: Ja. Dan gaan we naar de volgende.
2: Ja, John Fogerty. Ja. Die nam in 1972 afscheid van CCR... en besloot om een soloalbum te gaan maken met covers van country en western songs. En dat album maakte hij in zijn eentje. Maar tegelijkertijd zette hij erop dat het de Blue Ridge Rangers waren die dat hadden gemaakt. De Blue Ridge Rangers. Klinkt als een klok, maar niets was minder waar, want de band kende maar één lid, John Fogerty zelf. En daarna werkte hij gewoon solo onder eigen naam verder. En later, pas in 2009... kwam er nog een soort van opvolger voor het eerste album. En dat heette The Blue Ridge Rangers Rides Again. Maar er stond gewoon op dat het van John Fogerty was. En er werkte ook anderen naar mee. Maar daarover nog eens een andere keer. Nu draaien we een nummer van dat eerste Blue Ridge Rangers album, dat ook een klein hitje werd. Hearts of Stone, geschreven door Rudy Jackson en Eddie Ray.

0: country land. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, ik heb ze deze keer niet zo oud gemaakt, hè. Ik vond ze wel lekker om even een keer wat andere nummers. Maar goed, het zijn toch weer drie hele mooie nummers. Want wat dacht je van Dolly Parton? Letter to Heaven. En dan Anne Murray. Some Birds. En Freddy Fender. Even kijken hoe dat. Another
2: Shot of Ambition.
1: Oh, dat allemaal.
2: Ja, ja, een trekje bij de dokter. Of ergens anders. Met een beetje ambitie. Nou, daar ben je klaar mee. Ja.
1: Nee, maar goed. Het is wel weer iets voor de oude doos. En dat houden we dan vanavond laten horen. Beginnend met Dolly Parton.

0: Dat waren achtereenvolgens Dolly Parton met Letter to Heaven. Anne Murray met Some Birds. En Freddie Fender met Another Shot of Ambition. De oude doos. Ja, mooi hè? Ja. Zal ik Gerrit aankondigen?
1: Ja. Heb je bij deze gedaan?
2: Ah, mooi.
1: Nou, we gaan gewoon even door met Dolly Parton. In 2013 maakte Willie Nelson een duettenalbum, To All the Girls. Met daarop 18 duetten met 18 dames. Huh? Vandaar dus ook All the Girls.
0: Hij weer wel hoor.
1: Ja, en één daarvan was met Dolly Parton. En dan zong hij een door haar geschreven nummer, From Here to the Moon and Back, dat zij oorspronkelijk componeerde voor de film Joyful Noise in 2012.

Op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1.

0: Cash. Wat mooi weer, hè?
1: Met de Hobo Song.
2: Ja.
0: Oh?
1: Ja. Geschreven door John Prine.
0: Dat gevoel krijg je wel.
1: En John
0: als je
1: Prine
0: dit
1: zat ook in het achtergrondkoortje met Marty Stewart, Jimmy Tittle, Jim Saul en Anita Carter. Cowboy Jack Clement deed ook mee.
0: Zo.
1: En allemaal van de CD Mystery of Life.
0: Prachtig.
1: Ja, van de plaat.
0: Prachtig, ja.
1: We hebben hem al wel helemaal gedraaid een keer, hoor.
2: Maar
1: we blijven hem draaien.
0: We beginnen hem zo weer overnieuw, want de meeste mensen kunnen het toch niet meer herinneren.
1: Of ze denken van, daar heb
0: nog
1: je
0: nog een
1: meer.
0: Keer.
2: Ja, leuk. Ja, ik vind het mooi, wel. Zoals Johnny Cash, die ook mijn hele leven lang eigenlijk al meeloopt. En A Boy Named Sue was denk ik het eerste nummer waar ik hem door leerde kennen. En die gevangenisliederen natuurlijk, die andere drie. Of twee, wat waren het? Folsom Prison Blues en

0: San Quentin.
1: Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Ja live, hè?
0: Hij paast de test.
1: Allemaal.
0: Ja, dat zeker. Ook, ja. Ja. En dan die brullende boeven in de zaal. Geweldig, geweldig. Ja, ja. Maar ja, we draaien nu natuurlijk ook veel nog van zijn oude werk. Maar ik bedoel, zijn werk toen hij al oud was met die oude breekbare stem. Maar dat doen we een andere keer weer.
1: We blijven er gewoon mee door.
0: Ja, zo is het.
2: Ja.
0: Maar leuk dat jij hem had uitgekozen. Want ik had een nummer uitgekozen wat jij altijd draait, althans zangeres. Perry Chapin Carpenter. Niet om je dwars te zitten, maar ik denk, nou, misschien vind je het leuk. Laat ik namelijk net een nummer van haar tegenkomen uit 2010. Dat staat op haar album Age of Miracles.
1: Oh, ja.
0: En het nummer heet I Was a Bird. Met achtergrondzang van Alison Krauss.

0: Mary Chapin Carpenter and I Was a Bird.
1: Ook wel door ons genoemd Marietje.
0: Ja, maar noem het ook niet.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, we draaien het al 30 jaar geloof ik.
0: Ja, dat valt wel.
1: Ja. Ja. Volgens mij heb je alles van Marietje wel, of niet?
2: Niet alles.
1: Niet alles?
2: Maar deze cd ook wel, ja.
1: Ja.
0: Oké, nou.
2: Je kunt nooit genoeg hebben.
1: Nee. We gaan naar de volgende en die kennen wij ook wel redelijk goed. Twee keer in de studio geweest al hier en heel veel geluisterd, gekeken. Want wie kent niet Nina Lynn? Onze zangeres die dus ook teksten ingesprak voor ons. En, maar ze is de laatste tijd zo druk dat ze bijna geen tijd meer heeft voor de dingen die wij zo graag willen. Maar ik kijk even terug naar gisteren, de 11e. En toen is haar nieuwe single uitgebracht. En die willen we laten horen. Het gaat over haar opa en oma, als ik het goed heb. En daar kan zij het zelf het mooiste van vertellen. Lavender, Chamomile.

0: ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland. Het allerbeste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Dankjewel Nina dat je die reclame weer voor ons maakt. Ja, wij zullen dan ook weer zorgen dat we binnenkort, misschien over een maand, weer eens even reclame voor jou gaan maken. Dat je weer eens op de radio komt, want dat is toch wel belangrijk. Want daar doen we toch voor ons programma maken. Met country en bluegrass muziek op de radio. En dan gaan we naar Gerrit.
2: Ja. Ja, ik heb een nummer van een Amerikaanse countryzangeres. Ook een vrij jonge nog. Die in juni 24 haar eerste album uitbracht. Hangover heet dat. Met daarop het nummer You Look Like You Love Me. Dat als promotiesingle hieraan voorafgaand werd uitgebracht. Het is een samenwerking met de Amerikaanse countryzanger Riley Green. Wie kent hem niet? Het was Langley's eerste solo-nummer in de Hot 100, waar ze op nummer 53 kwam te staan. Het is haar eerste en zijn eerste en tweede country-hit in de Airplay hitlijst. You Look Like You Love Me.
3: But 22, I think at the time, I'd been out on the road, lonely at night, and it'd been a while,

0: Ja.
1: Volgende uur hebben we er nog zo eentje, maar die is wat ouder. Ja.
0: Oh, kijk, leuk. Daar kijk ik al binnen uit nu. Hè.
2: Ja?
0: Ja, ja.
2: Oh, gelukkig. Ja. Nou ja, dan, er zijn meer dingen hoor die je een warm hart zult toedragen.
0: Dat begrijp ik. Oh. Dat doen we elke week wel mee.
2: Ja. Jim Lauderdale heeft een plaat gemaakt met Ralph Stanley. Hmm. Nou, niet onbekend, hè?
0: Nee.
2: En de Clinch Mountain Boys.
0: Ah.
2: Ja. Ja, je had natuurlijk Ralph en Carter Stanley. Mm-hmm. Maar dat is alweer heel lang geleden. Maar het is wel mooi dat die Lauderdale... dat hij dan een plaat gaat maken met Ralph Stanley. I feel like singing today. En we hebben er al eens vaker wat van gedraaid. En even zien hoor, wat we nu... Oh, ja. Oh, ik heb mijn bril weer niet op. Hè. Fly, nothing fly.

0: Fly, Lovebird, Fly. De lagere stem was Jim Lauderdale. En die hogere was Ralph Stanley.
1: Kijk, mooi.
0: The Mountain Soul.
1: Mountain Soul,
0: noemen ze dat. Ja, ja. Ja, dat klinkt Mountain Boys en zo.
1: Ja, ja.
0: Dan krijg je dat soort verwikkelingen.
1: Zeker.
0: Heerlijk.
1: Goed, dan gaan we weer...
2: We gaan nog één keer naar Dolly Parton. In 1975 schreef zij de country gospel The Seeker. Merle Haggard had in een bekende bewondering, en misschien wel iets meer, voor Parton. En wat dat inspireerde hem om dat nummer van haar te coveren. En zo verscheen het nummer in 1976 op het album It's All in the Movies. Dat werd uitgebracht door Merle en zijn begeleidingsband The Strangers. The Seeker.
3: I am a seeker.

0: Nou, dat was Merle Haggard en de Strangers. Dankjewel, Gert.
1: Ja, trouwens aan mee. Dolly dan? Want ik hoorde ook een hele hoge damesstem. In het geweldige achtergrondkoor trouwens.
2: Zou kunnen, maar ik weet het niet.
0: Ja, nee. Ja. Maar het is wel een heel bekend nummer van Dolly zelf.
1: Ja, ik ken het niet hoor. Maar
0: nee?
1: Nee. Maar Merle maakte er een prachtige versie van.
0: Ik wou zeggen, die was fantastisch.
1: Ja.
0: Dan gaan we nu nog een keer verder, Haro, naar Tom Tirol.
1: Nou, ook weer een aanwinst uit het Hoge Noorden. A Witness Life heet die. En het is een plaat die uitgebracht is door Bear Family.
0: Oeh, ja, dat is altijd goed.
1: Niet zomaar, hè? En er staan er dus, met 22 songs op. En diverse ervan die kennen we natuurlijk al lang. Maar er zo hier en daar zal er ook wel eentje tussen zitten die we nog niet eerder hebben gehoord. En die gaan we nou gewoon continu in dit programma draaien. En dit is, ja, oh, dat staat hier niet op. Even kijken hoor, dat is nummer 2. Oh, en dan staat het weer in zo'n, nou ja, Tom T. Hall.
3: Me and Yates, an army buddy of mine, we're doing 3 years in Germany at the time. We came up on these Fräuleins in a bar. Yates said, "Darfy, see be gliding." They said, "Y'all." And "Darfy, see be gliding" means, "Can we sit with you all?" We must have drunk 10 quarts of German beer. My conscience and my sinuses were clear. I asked that Fräulein if she was a spy. She said, "Nein, but du bist ein bissel high." A condition not uncommon to the American soldier.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via A1 Media.

0: radio.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties met zich mee hebben gebracht. Ze schrijft niet te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van voorwerpen op het spoor en wacht het strafrechtelijk onderzoek af. En de komende dagen zullen ProRail en de politie het spoor extra in de gaten houden vanwege de sabotageacties van vandaag. Er is een groot onderzoek gestart, maar tot dusver heeft de politie nog niemand kunnen oppakken. Op meerdere plekken werden vandaag kabels en buizen op of bij het spoor aangetroffen. ProRail heeft op ruim 35 locaties voorwerpen op het spoor gevonden. Naast de extra controles roept de politie burgers op. Wie iets verdachts in de buurt van het spoor ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dit bevestigd. Bij de bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het overleg over ging. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Welkom bij het tweede uur van Countryland, waar we weer proberen vrolijk door te gaan. Nee, we doen het gewoon vrolijk doorgaan. Met de mooie bluegrass muziek en countrymuziek. En we openen ons tweede uur altijd met bluegrass muziek.
1: True.
0: Ja, en dat vind ik zo leuk. Daar hou ik van, met zulke dingen.
1: Mm.
0: Jawel. En dat tweede uur begonnen we met de Nashville Bluegrass Band. En het nummer Red Helen. Ja, ik kon het even niet zo gauw lezen. Maar al die kleine letters die ik zelf neerzet, ik kan het niet meer lezen. We gaan door naar Leen.
2: Ja, ik gooi wat tegenwicht erin met country en bluegrass.
0: Ja.
2: Ik wil wel weer eens wat country rock en Americana horen. En dat doe ik van Gram Parsons, die toch wel een grote naam is in die sector. Ondanks dat er in zijn veel te korte leven relatief weinig werk werd uitgebracht. Want neem nou zijn debuutalbum GP uit 1973. Dat was feitelijk zijn enige album dat hij in zijn leven onder zijn naam uitbracht. De opvolger ervan, Grievous Angel, die kwam daarna ook uit, maar dat was wel na zijn dood. En vandaag nog eens een typisch country nummer van Parsons, dat de opening is van dat eerste album GP, waarmee hij de brug slaat tussen country en popmuziek of rockmuziek, zoals je wilt. Natuurlijk met achtergrondzang van Emmylou Harris, die zijn lief was in die tijd. Maar ook met muzikale ondersteuning van Glenn D. Harding, Al Perkins en Byron Berlin. En in dit Still Feeling Blue ook Al Mundy op banjo.

0: Dat was Gram Parsons, een van de mannen die de grondslag legde voor wat wij nu Amerikanen noemen. Still feeling blue.
1: Zo is het, maar net.
2: Zeker.
1: Ja, ja, iedere keer als je die naam noemt, dan is het wel still feeling blue.
0: Ja, het is je denkt dan, wat zijn wij allemaal tekort gekomen doordat hij er niet meer was. Dat weet je natuurlijk niet. Dat is een onzinnige vraag. Maar die komt wel bij je op.
1: Zo is het maar net. Maar goed, ik heb hier iets anders voor je hoor. Earth and Sky. The Songs of Laurie Lewis. Een van de allerbefaamste bluegrass-muzikanten. Ze heeft verschrikkelijk veel liedjes geschreven die door anderen ook werden gezongen. En ik heb diverse cd's waar ze zelf uiteraard met haar eigen groep zingt. En deze cd heb ik nog niet zo lang. En die heeft toch een paar weken lang zo onbenut in mijn kast gestaan. En dus ja, er staan iets van 15 nummers of 16 nummers zelfs. Dus er, zo voorlopig kunnen we daar wel mee uit de voeten. Zoals, ja, en dit nummer dat we nu gaan draaien, dat heeft menigeen al wel eens een keer gehoord. Restless Rambling Hearts.

0: Restless Rambling Heart. Laurie Lewis in heel fraai gezelschap met Tim O'Brien bijvoorbeeld. Kate Brislin. Marcus Sanders op de elektrische bas en Joe Goldmark op de fijne pedal steel. De volgende cd, dat is helemaal het absolute einde. The Chieftains. En die hebben allerlei gastvocalisten uitgenodigd om... De hele Nitty Gritty Dirt Band doet mee bijvoorbeeld. En er zijn, dan zie ik de naam van Willie Nelson ook alweer, met Kris Kristofferson en Harmony Joe. Maar ik heb een goede oude bekende eruit gekozen. I Can't Stop Loving You van Don Gibson. En het wordt gezongen door Don Williams. Met dus de Chieftains. Oh.
1: Mag ik even doorpraten?
0: Ja, de Chieftains. Hè, er zijn nog weet ik hoeveel mensen die... Emmylou Harris die zit, staat er ook op. Ricky Skaggs staat er ook op. Jimmy, weer de Nitty Gritty Dirt Band. Heb je hem, Johan? Oké, komt-ie dan.
2: 3, 4...

0: Ja, zoiets noem je Dreams of Yesterday.
1: Nou, dat is zeker.
0: I can't stop loving you. Don Williams met The Chieftains.
1: Prachtig. Ja, ik hou van deze muziek omdat dit gewoon de muziek is die je rust kan krijgen.
0: Ja, maar ze zijn ook behoorlijk wild zo nu en dan. Hè?
1: Oh, die Chieftains. Ja, ja,
0: want als daar die fiddles een keer gaan, dan, ja. Nou, dan kun je het schudden.
1: Ja, maar dit is fantastisch.
0: Maar dat hoor je de volgende keer wel, dan draaien we weer iets anders. Hè?
1: Wij zijn breed in ons programma.
0: Zeker.
1: Gerrit.
2: Ja. Leen wil de Americana. Nou, hij krijgt Americana. Jaren geleden, nadat Rodney Crowell in de jaren 70 gitaar speelde in Emmylou Harris, heb je er ook weer, hè? Emmylou Harris Hot Band, kwamen de twee samen en bracht in 2013 hun gezamenlijk album Old Yellow uit. Dat in 2014 de Grammy Award voor de beste Americana album won. Van dit album spelen we Invitation to the Blues. Dat werd oorspronkelijk geschreven door Roger Miller, de King of the Road. Hè?
1: Ja?
2: En in 1956, ook al een poosje geleden, een grote hit was van Ray Price. Invitation to the Blues.

0: invitation to the group.
1: Zo'n vrolijk deuntje met een trieste inhoud.
2: Ja. Oh. Ik raak nu de kluts kwijt.
1: Pak hem.
2: Waar is mijn kluts?
3: Pak hem weer.
2: Pak hem weer. Ik heb hem weer.
3: Mooi.
4: Ja.
2: Mag ik weer?
4: Hij kroop over de grond.
2: Ik wil de muziek draaien uit de 10-delige tv-documentaire It Was The Music. En dat is een documentaire over Larry Campbell en Theresa Williams, die een tour maken door Amerika met allerlei optredens enzovoort enzovoorts. En ook repetities. Dat is gewoon heel erg interessant. En ik heb er destijds van genoten en draai er graag af en toe nog eens een nummer van. Zo ook vandaag de aloude klassieker van Buffalo Springfield, For What It's Worth, geschreven door Stephen Stills. En deze uitvoering werd opgenomen toen ze weer thuis waren in de studio's, in Lee Van Helm studio's. En ze werden toen bijgestaan door Buddy Miller, Patty Griffin en de Midnight Ramble Band, waar Larry en Theresa automatisch ook weer lid van zijn. En dat is de opvolger van de Lee Van Helm Band. For What It's Worth.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het

0: Op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hey everyone.
3: We're Lindley Creek
4: from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
2: And you're listening to Countryland, the best in country and bluegrass on Dutch radio.

0: In een stadje van deze omvang ongeveer. John Prine. Dolores Keane was de gast op deze plaat. Even kijken hoe dat... In spite of ourselves. Een grandioze plaat weer van onze vriend John.
1: Ik zei net, terwijl de microfoons dicht stonden en jij zat te luisteren... John heeft goed naar zijn eigen If I Needed You geluisterd. Ja? Deed er wel aan denken.
0: Er zijn zo hier en daar altijd weer overeenkomsten... dat je denkt van ja, dat kennen we misschien wel ergens van.
1: Dat is ook dan, niet erg, toch?
0: Nee, als je er maar goed gebruik van maakt.
1: Ja.
0: En dat is John toevertrouwd.
1: Absoluut.
0: Ja.
2: En dan gaan we weer verder. En dan kijk ik Gerrit weer aan.
3: Ja, oké.
2: Okay. Durf je het nog aan, Gerrit?
3: Het gaat goed, toch? Ja. Vorige uur draaiden we You Look Like You Love Me. En dat was eigenlijk een uitgesproken verhaaltje... Met

een stukje muzikale ondersteuning. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, hey, dat komt me bekend voor uit de jaren 60 en 70. Toen had je heel veel van die praat, zing, nummertjes. En ik heb er eentje voor uitgezocht, die in de jaren 60 bekend zijn geworden door onder andere Skeeter Davis en Bobby Bear. En dat is dat The Dear John Letter. Een verschrikkelijk zielig verhaal. En dat gaan we nu horen in een duet van Skeeter Davis en, hoe heet die meneer ook alweer? Teddy Nelson, een Noorse countryzanger.

0: het zal je toch maar overkomen.
1: Ja.
2: Dat is een tranentrekker, eerste klas, Gerrit.
1: Ja.
2: Kon het ook niet droog houden.
1: Ach. Nee, nu ook ik zweet dus meteen staan. Dus.
2: Ja. Enzovoort. Ja. Het volgende nummer vinden we op afzonderlijke albums van verschillende artiesten. Dat is weer wat anders. Het gaat om een concertopname van Jerry Douglas samen met Mumford & Sons en Paul Simon. De opname staat zowel op Babel van Mumford & Sons als op Traveller van Jerry Douglas. Het genieten is overigens hetzelfde, want wat een prachtige uitvoering van de bokser van Simon & Garfunkel wordt hier weergegeven. Het subtiele spel van Douglas in de solo op de dobro geeft mij kippenvel.

0: Alleen al het geluid van Jerry Douglas. Ja. Ik vind dat zo mooi.
1: Kun je nou begrijpen dat ik dit mooi nummer vind en dat ik dit, de muziek ook heel mooi vind van.
0: Ja. Het is heel apart, ja.
1: De dobro?
0: Ja, ja. Zeker. Ja. En dat te betekent dat Paul Simon ook meespeelt, maar die hoor je niet. Die speelt mee op gitaar.
1: Hij past niet op het papiertje, Leen.
2: Het valt een beetje weg, hè?
0: En die was toevallig in de stad. Ik heb het verhaal erachter eens een keer gelezen. Die was toevallig in de stad. Dat Jerry Douglas vroeg om dit te doen. En toen zei hij, oh, Paul Simon is ook in de stad. Dan spelen we de boksen. Dan vragen we hem er ook bij. Heerlijk hoe dat dan gaat.
2: Dat is nou muziek, hè?
0: Ja, ja, dat is muziek.
2: En als je goede kennissen hebt, dan is het
0: altijd
2: het
0: feest.
2: Ja. Ja, nou ja, hier komt dan weer zoiets. Ricky Skaggs, Country Hits, Bluegrass Style. Nou ja, hij is redelijk onderlegd in bluegrass. Maar hij heeft ook een periode gehad dat hij behoorlijk elektrisch was en zo. Dus hij gooit alles bij elkaar. En hij gaat hier een nummer van Mel Tillis zingen. Honey, Open That Door. En het merendeel van de snaren, dat wordt hem natuurlijk weer toevertrouwd, want het, hij speelt zo ongeveer alles. Hè? Net geen dobro, geloof ik, maar voor de rest is hij heel onderlegd in alles wat snaren heeft.

0: Nou, die deur zal nou wel open zijn, hè?
1: Ja, ik denk het wel, hè?
0: Open that door. Van de CD Country Hits Bluegrass Style. Ricky Skaggs. En daar zit hij onder andere bijvoorbeeld nog op met You Got a Lover, Cajun Moon en nog wat diverse bekende. En die krijgen dus een eigen behandeling.
2: Ja. Mooi. Dan gaan we nog een keer naar de buurman tegenover.
3: Ja.
2: En dan Don Henley, hè?
3: Ja, in 2050 bracht de Eagles-zanger Don Henley zijn vijfde studioalbum uit. Casey's County. Met daarop bijgestaan door veel grote namen uit de muziekwereld. Met Mick Jagger van de Rolling Stones en Miranda Lambert nam hij het nummer Bramble Rose op. Het was de eerste keer dat Henley en Jagger samen de studio indoken. En Jagger deed dus het derde deel van de song voor zijn rekening en speelde daarbij de mondharmonica. Ach, Bramble Rose.

0: Mandy Smith. Ja, Long Distance Shores is de cd. En het nummer daarvan was Out Loud. Prachtig.
1: Ja, ik hoor weer wat bekend. Maar niet lekker.
0: Ja, dat is altijd de ellende. Hè,
1: van ja, dat...
0: iets wat je begint en toch weer moet afmaken.
1: Ja, dat is zo jammer, hè.
2: Er gaat weer een playlist de prullenbak in.
1: Ach.
0: Nou ja, volgende keer weer een
2: nieuwe. Afgewerkt. Ja, volgende week weer ook.
1: Daar gaan we zeker voor zorgen. Mensen dus die willen kijken de komende tijd naar playlisten van ons en programma's en artiesten. Ze komen op de website, dus ga daar naar kijken en geniet ervan. Want, wat ik gehoord heb, is het zeker genieten. Dus op de website van countryland.nl, daar is het allemaal te vinden. Ja, ik ga maar gelijk jullie bedanken. Leen, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Aro, jij ook, dankjewel.
0: Het was me een groot genoegen.
1: Ja. Gerrit ook.
2: Ik heb ervan genoten.
1: Nou, fijn. Je deed goed, Gerrit.
2: Oké, dankjewel.
1: En, Johan, bedankt voor de techniek. Ja, ik kan wel zoveel vertellen. Dat ga ik niet doen. Ik ga nu zeggen, gewoon luisteraars, tot de volgende keer.
0: Bye bye.
3: That's the wrong chord, guys. Thank you.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties hebben opgeleverd. Bertram schrijft niet te weten wie er verantwoordelijk is voor het leggen en lassen van voorwerpen op het spoor. Ze wacht het strafrechtelijk onderzoek af. Een poging om nieuwe Amerikaanse crypto-wetgeving door te voeren is in het congres gestrand. De zogenoemde Clarity Act kreeg niet genoeg stemmen. Er is oneenigheid over onder meer de ethiek, de rol van banken en het toezicht op cryptomunten. De nieuwe wet moest de digitale munten een duidelijker juridisch kader geven. Het nieuws zorgde meteen voor een flinke daling van de bitcoin. Die verloor tot 5,3%. De digitale munt zakte daarmee naar bijna $75.000, het laagste niveau sinds juni. En afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dat bevestigd. Bij die bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het onaangekondigde topoverleg over ging. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur op A1

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al 17 miljoen dollar te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al 17 miljoen dollar te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.